0: Dit is Regio Radio Zuidland.
1: Ik wil je nu, vanavond, morgen vroeg. Want ik heb nooit genoeg, genoeg.
2: Zeg het me dan, of moet ik op mijn knieën soms dan?

0: An, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 en hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn en ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Pan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uyl op de Doorn.

0: Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
0: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
0: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

No, I'm the original sin. And you might know how

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.

0: Live FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Het Rode Kruis Vlaanderen wil tijdens de Internationale Plasmaweek meer plasmadonaties inzamelen. In Edegem hoopt het vanaf vandaag tot en met 9 oktober 413 donoren te ontvangen. Dat is ongeveer 10% meer dan in een gewone week. Plasma is nodig voor geneesmiddelen voor onder meer mensen met afweer- en stollingsproblemen. België haalt nu ook plasma uit het buitenland. Het Rode Kruis wil die afhankelijkheid verminderen. Doneren kan in het donorcentrum aan de Drie Eikenstraat. Een afspraak maken kan online of via 0800 777 00. Donoren krijgen tijdens de Plasmaweek een plasmapin. De Boeghoutse Jaarmarkt vond afgelopen zondag voor het eerst niet op dinsdag plaats. Die verandering zorgde vooraf voor discussie, maar bezoekers reageerden vooral positief. Rond 10 uur kwamen de eerste mensen al naar het centrum. Ze wandelden langs kraampjes, bekeken dieren en bezochten tentoonstellingen. Af en toe is vernieuwing ook niet slecht, klonk het bij bezoekers. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De jaarmarkt in Boom krijgt dit jaar een andere invulling. Door de verhuis van maandag naar zondag 11 oktober zijn er geen traditionele paarden- en veeprijskampen. Op de Heldenplaats zijn van 9 tot 15 uur onder meer alpaca's, miniatuurpaardjes en dieren van mobiele kinder- en zorgboerderijen te zien. Kinderen kunnen de dieren ook aaien en zich uitleven op extra attracties. In de tuin van de dekenij zijn om 11 en 13 uur roofvogeldemonstraties. De jaarmarkt loopt van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. De gemeente Schelle maakt ruim 186.000 euro vrij voor investeringen in kinderopvang. Het geld komt van de Vlaamse overheid. Met de subsidie wil de gemeente vooral nieuwe plaatsen in de groepsopvang creëren. Organisatoren van kinderopvang kunnen steun krijgen voor werken aan gebouwen en andere infrastructuur. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw subsidiereglement goed. Kinderopvanginitiatieven kunnen financiële steun aanvragen via een open oproep. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
6: Dit was het.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het bierfestival te Mechelen. Op zaterdag 10 oktober van 18 uur 's avonds tot middernacht. En op zondag 11 oktober van 12 uur 's middags tot 19 uur 's avonds. Dit alles op de grote markt van Mechelen. Met gratis toegang. Meer dan 30 brouwerijen doen eraan mee. En er zijn heerlijke foodtrucks. Proef, ontdek en klink op 12 jaar bierplezier. Er is sfeer, muziek, foodstands en veel gezelligheid. En bier. Het bierfestival te Mechelen met ook op vrijdag 9 oktober een gratis afterwork om 18 uur 's avonds in café Het Anker. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidland. Generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Shamheen, of de oorsprong van Halloween. In de Schorre, provinciaal recreatiedomein te Boom. En dit op 31 oktober van 18 tot 20 uur 's avonds. Huisgids Jan werkt al 30 jaar in de Schorre en kent het domein dus als een broekzak. Tijdens een 2 uur durende wandeling vertelt hij over de symboliek van de donkere winterperiode. Dus een wandeling vol verhalen, rituelen en natuur. En dus geen spoken. 31 oktober, dan 18 tot 20 uur 's avonds, met start aan het Inkomplein, provinciaal recreatiedomein De Schorre, aan de Schommelijn nummer 1 te Boom. Het is 5,5 euro per persoon deelnameprijs. En meer info kan je krijgen via ontaal@deschorre.be of op het telefoonnummer 03-880-7600. 03-880-7600. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Anne, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek, ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem, ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijn. Voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politiezone Minos controleerde in september 12.146 voertuigen op snelheid. Daarvan reed 12% te snel. De controles gebeurden op verschillende plaatsen in de politiezone. Ook 8 speedpedelecs werden geflitst omdat ze te snel reden. 3 bestuurders moeten voor de politierechtbank verschijnen. Zij riskeren dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. Een ruzie tussen 2 mannen is zondagmiddag uitgelopen op een steekpartij in de Lunchgarden in Borsbeek. 1 man raakte licht gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 13:30. Tijdens de discussie trok een van de mannen een mes en viel hij de andere aan. Omstaanders konden hem snel tegen de grond werken. De politie arresteerde de man met het mes. Het is nog niet duidelijk waarom de ruzie ontstond.

0: ontstond. De politie onderzoekt ook waar het mes vandaan kwam. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je altijd al eens een beetje benieuwd geweest naar de schietsport? Wel, op zondag 18 oktober is jouw kans op een proevertje. We openen onze deuren en bieden volgende formules aan. Een initiatie met luchtwapen is gratis. Een initiatie met vuurwapens kaliber .22 betaal je €25. En een initiatie met vuurwapens zwaardere kalibers 9 mm en .38 is €40. Vergeet vooral niet om je identiteitskaart mee te brengen. Deze open deurdag loopt van 11 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag. De locatie, de Koninklijke Sportschuttersvereniging De Siebel VZ2. Aan Fort 6, aan de Elichemse Steenweg 100 te Wilderijk. Meer info kan je krijgen via timderidder.desiebel@outlook.com of op het telefoonnummer 0491 64 45 06. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Hyundai Creust. In de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Bridge, een sport voor het leven. Bridge in Paliterland, leren bridgen. Tijd voor een gratis kennismakingsles. Op vrijdag 16 oktober om 19:30 s'avonds. En dit in clublokaal Koninklijke Bridge Club te Lier. Gelegen aan Dopenpoort, Berlaarse Steenweg 17 te Lier. Meer info is te verkrijgen bij Willy van Waaienbergen op het nummer 0495 50 74 31 of willy.vw.2500@gmail.com. Deze kennismakingsles Bridge is een organisatie van Koninklijke Bridge Club Lier, Bridge Club Lint, Bridge Club Zevenbergen en Bridge Club Okra Ranst. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het Rode Kruis Vlaanderen wil tijdens de Internationale Plasmaweek meer plasmadonaties inzamelen. In Edegem hoopt het vanaf vandaag tot en met 9 oktober 413 donoren te ontvangen. Dat is ongeveer 10% meer dan in een gewone week. Plasma is nodig voor

0: geneesmiddelen voor onder meer mensen met afweer- en stollingsproblemen. België haalt nu ook plasma uit het buitenland. Het Rode Kruis wil die afhankelijkheid verminderen. Doneren kan in het donorcentrum aan de Drie Eikenstraat. Een afspraak maken kan online of via 0800 777 00. Donoren krijgen tijdens de Plasmaweek een plasmapin. De Boeghoutse Jaarmarkt vond afgelopen zondag voor het eerst niet op dinsdag plaats. Die verandering zorgde vooraf voor discussie, maar bezoekers reageerden vooral positief. Rond 10 uur kwamen de eerste mensen al naar het centrum. Ze wandelden langs kraampjes, bekeken dieren en bezochten tentoonstellingen. Af en toe is vernieuwing ook niet slecht, klonk het bij bezoekers. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een creatieve herfstmarkt op zaterdag 10 oktober van 11 uur 's morgens tot 17 uur in de namiddag. Een gezellige dag vol leuke kraampjes, heerlijke foodtrucks, creatieve workshops en kindergriemen. Ontdek unieke handgemaakte creaties, laat je inspireren en geniet samen met familie en vrienden van een heerlijke herfstdag. Alles vindt plaats op de parking van basisschool De Schans aan de Kruisschanslei 42 te Kontich. Gezelligheid is troef en iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voor slechts 6 euro per persoon geniet je van de Halloween griezelwandeling te Borsbeek. Plus een drankje in de tent en toegang tot het spookhuis. Durf jij het aan? Reserveer dan je tickets en beleef een avond vol spanning, duisternis en schrikmomenten. Meer info vind je op www.halloweenborsbeek.be. De Halloweenwandeling op 24 oktober met vertrek aan de Watertoren van Borsbeek. Van 17:30 tot 21 uur 's avonds. Een avond vol mysterie, verhalen, verrassingen en natuurlijk heel veel spoken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: Pan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De jaarmarkt in Boom krijgt dit jaar een andere invulling. Door de verhuis van maandag naar zondag 11 oktober zijn er geen traditionele paarden- en veeprijskampen. Op de Heldenplaats zijn van 9 tot 15 uur onder meer alpaca's, miniatuurpaartjes en dieren van mobiele kinder- en zorgboerderijen te zien. Kinderen kunnen de dieren ook aaien en zich uitleven op extra attracties. In de tuin van de dekenij zijn om 11 en 13 uur roofvogeldemonstraties. De jaarmarkt loopt van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. De gemeente Schelle maakt ruim 186.000 euro vrij voor investeringen in kinderopvang. Het geld komt van de Vlaamse overheid. Met de subsidie wil de gemeente vooral nieuwe plaatsen in de groepsopvang creëren. Organisatoren van kinderopvang kunnen steun krijgen voor werken aan gebouwen en andere infrastructuur. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw subsidiereglement goed. Kinderopvanginitiatieven kunnen financiële steun aanvragen via een open oproep. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger.

0: Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dagwerking Peugeot eruit Contig stelt voor. Kom soepen. Iedereen is van harte welkom in ons open café voor een heerlijke kom soep met brood en een fijne babbel. Dit met muziek van Radio Pegode. De gezelschapsspellen en volksspelen staan al klaar. Woensdag 28 oktober tussen 12 uur 's middags en 15 uur 30 in de namiddag. Dagwerking Pegode, Ferdinand Maastraat 191 te Waarloos. Daar kan je alles vinden. Info en bevestigen kan via dagcentrum.contig@pegode.be of via telefoonnummer 03-457-87-79. Dat is 03-457-87-79. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand, en je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Morteldorp. En dan op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwout Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politiezone Minos controleerde in september 12.146 voertuigen op snelheid. Daarvan reed 12% te snel. De controles gebeurden op verschillende plaatsen in de politiezone. Ook 8 speedpedelecs werden geflitst omdat ze te snel reden. 3 bestuurders moeten voor de politierechtbank verschijnen. Zij riskeren dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. Een ruzie tussen 2 mannen is zondagmiddag uitgelopen op een steekpartij in de Lunchgarden in Borsbeek. 1 man raakte licht gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 13:30. Tijdens de discussie trok een van de mannen een mes en viel hij de andere aan. Omstaanders konden hem snel tegen de grond werken. De politie arresteerde de man met het mes. Het is nog niet duidelijk waarom de ruzie ontstond. De politie onderzoekt ook waar het mes vandaan kwam. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend

0: droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor het spaghettifestijn. En dit op zaterdag 17 oktober aan de Stappen, nummer 35 te Mortsel. Een initiatief van de gebruikersraad ten voordele van de maanwandelaars VZW. Je kan onze heerlijke spaghetti proeven van 18 tot 19 uur 30 en van 20 tot 21 uur 30. Voor een volwassene portie betaal je €20 en voor een kinderportie €15, dessertje inbegrepen. Inschrijven doe je via mail benefiet.demaanwandelaars@outlook.com. Vermeld wel shift 1 of shift 2. Het aantal kinder plus volwassen porties. Vlees, veggie of glutenvrij. Je krijgt nadien een mail met bevestiging en betaalgegevens. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Artalage brengt kunst naar de lokale handel te Aartselaar. Van 3 oktober tot en met 30 november brengt Artalage kunst naar de dorpskern van Aartselaar. 15 lokale ondernemers stellen hun zaak of etalage open voor werk van 24 kunstenaars uit Aartselaar. Deze kan je ontdekken in de Baron van Erdbornstraat en op het Laar in de Kapellenstraat. Meer info over de deelnemende kunstenaars en handelszaken vind je op www.aartselaar.be/artalage. Tijdens een wandeling of winkelbezoek kan je halt houden bij verschillende kunstwerken en zo krijgen lokale kunstenaars meer zichtbaarheid bij lokale ondernemers te Aartselaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan de radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
2: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het Rode Kruis Vlaanderen wil tijdens de Internationale Plasmaweek meer plasmadonaties inzamelen. In Edegem hoopt het vanaf vandaag tot en met 9 oktober 413 donoren te ontvangen. Dat is ongeveer 10% meer dan in een gewone week. Plasma is nodig voor geneesmiddelen voor onder meer mensen met afweer- en stollingsproblemen. België haalt nu ook plasma uit het buitenland. Het Rode Kruis wil die afhankelijkheid verminderen. Doneren kan in het donorcentrum aan de Drie Eikenstraat. Een afspraak maken kan online of via 0800 777 00. Donoren krijgen tijdens de Plasmaweek een plasmapin. De Boeghoutse Jaarmarkt vond afgelopen zondag voor het eerst niet op dinsdag plaats. Die verandering zorgde vooraf voor discussie, maar bezoekers reageerden vooral positief. Rond 10 uur kwamen de eerste mensen al naar het centrum. Ze wandelden langs kraampjes, bekeken dieren en bezochten tentoonstellingen. Af en toe is vernieuwing ook niet slecht, klonk het bij bezoekers. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dinsdag 27 oktober, het seniorenfeest met start om 14:30 in de namiddag in Sporthal den Willekom aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en in goed gezelschap, dat kan. Met op het podium Thomas Julian en Viertak, bekend van Antwerpse hits en dialect met Johan van Mechelen. De toegang is volledig gratis, maar een toegangskaart is wel verplicht. Gratis kaarten zijn er voor Edegemse senioren. Die zijn te halen in het gemeentehuis, in woonzorgcentrum Immaculata, VT Het Kruispunt of de lokale seniorenverenigingen. Info kan je krijgen via www.welzijn@edegem.be of het telefoonnummer 03-289-26-50. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand. I do my head toss, check.

0: is gewoon was dat. Ina.
1: Savaso.
0: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
4: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wie mag er bloed doneren? Vul de donor zelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag, de bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Je kan bloed geven op 12 oktober in dienstencentrum De Schakel in Lint. Ook op 12 oktober in Hotel van der Valk in Borgerhout. Op 14 oktober in het Felix Pakhuis te Antwerpen. Op 16 oktober in het Rode Kruis lokaal te Antwerpen. En op 20 oktober in Campus 3 Eiken aan het studentenrestaurant Gebouw C. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De jaarmarkt in Boom krijgt dit jaar een andere invulling. Door de verhuis van maandag naar zondag 11 oktober zijn er geen traditionele paarden- en veeprijskampen. Op de Heldenplaats zijn van 9 tot 15 uur onder meer alpaca's, miniatuurpaardjes en dieren van mobiele kinder- en zorgboerderijen te zien. Kinderen kunnen de dieren ook aaien en zich uitleven op extra attracties. In de tuin van de dekenij zijn om 11 en 13 uur roofvogeldemonstraties. De jaarmarkt loopt van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. De gemeente Schelle maakt ruim 186.000 euro vrij voor investeringen in kinderopvang. Het geld komt van de Vlaamse overheid. Met de subsidie wil de gemeente vooral nieuwe plaatsen in de groepsopvang creëren. Organisatoren van kinderopvang kunnen steun krijgen voor werken aan gebouwen en andere infrastructuur. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw subsidiereglement goed. Kinderopvanginitiatieven kunnen financiële steun aanvragen via een open oproep. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele griemen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond in het Speelgoedmuseum te Mechelen. Is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet.

0: luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: De politiezone Minos controleerde in september 12.146 voertuigen op snelheid. Daarvan reed 12% te snel. De controles gebeurden op verschillende plaatsen in de politiezone. Ook 8 speedpedelecs werden geflitst omdat ze te snel reden. 3 bestuurders moeten voor de politierechtbank verschijnen. Zij riskeren dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. Een ruzie tussen 2 mannen is zondagmiddag uitgelopen op een steekpartij in de Lunch Garden in Borsbeek. 1 man raakte licht gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 13:30. Tijdens de discussie trok een van de mannen een mes en viel hij de andere aan. Omstaanders konden hem snel tegen de grond werken. De politie arresteerde de man met het mes. Het is nog niet duidelijk waarom de ruzie ontstond. De politie onderzoekt ook waar het mes vandaan kwam. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Alice. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Alice en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475 23 62 30. Dat is 0475 23 62 30. Plaats van gebeuren Gildenhuis, Eikenstraat 13 te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Jonken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Frankrijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem.

0: de brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Het Rode Kruis Vlaanderen wil tijdens de Internationale Plasmaweek meer plasmadonaties inzamelen. In Edegem hoopt het vanaf vandaag tot en met 9 oktober 413 donoren te ontvangen. Dat is ongeveer 10% meer dan in een gewone week. Plasma is nodig voor geneesmiddelen voor onder meer mensen met afweer- en stollingsproblemen. België haalt nu ook plasma uit het buitenland. Het Rode Kruis wil die afhankelijkheid verminderen. Doneren kan in het donorcentrum aan de Drie Eikenstraat. Een afspraak maken kan online of via 0800 777 00. Donoren krijgen tijdens de Plasmaweek een plasmapin. De Boeghoutse Jaarmarkt vond afgelopen zondag voor het eerst niet op dinsdag plaats. Die verandering zorgde vooraf voor discussie, maar bezoekers reageerden vooral positief. Rond 10 uur kwamen de eerste mensen al naar het centrum. Ze wandelden langs kraampjes, bekeken dieren en bezochten tentoonstellingen. Af en toe is vernieuwing ook niet slecht, klonk het bij bezoekers. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlijn nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartslaar. Of bezoek janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Nacht van de duisternis. Een begeleide wandeling in het Blaasveldbroek. Op zaterdag 10 oktober met start vanaf 19 uur. Afspraak aan de parking Blaasveldbroek, Broekstraat te Willebroek. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat via www.willebroek.be/nacht. Er zijn korte wandelingen, kindvriendelijk, met vertrek elke 15 minuten tussen 19 en 21 uur. Maximum 25 deelnemers per groep. Er zijn ook de lange wandelingen, een grotere lus dus, met start om 19:30 en 20 uur en ook maximum 25 deelnemers voorzien per groep. Bij helder weer kan je sterren kijken en na de wandeling is warme chocomelk of soep voorzien. Honden zijn niet toegelaten en zaklampen die blijven thuis. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De jaarmarkt in Boom krijgt dit jaar een andere invulling. Door de verhuis van maandag naar zondag 11 oktober zijn er geen traditionele paarden- en veeprijskampen. Op de Heldenplaats

0: overheid. Met de subsidie wil de gemeente vooral nieuwe plaatsen in de groepsopvang creëren. Organisatoren van kinderopvang kunnen steun krijgen voor werken aan gebouwen en andere infrastructuur. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw subsidiereglement goed. Kinderopvanginitiatieven kunnen financiële steun aanvragen via een open oproep. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Donderdag wordt het duidelijk frisser en wisselvalliger. Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WC2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De politiezone Minos controleerde in september 12.146 voertuigen op snelheid. Daarvan reed 12% te snel. De controles gebeurden op verschillende plaatsen in de politiezone. Ook 8 speedpedelecs werden geflitst omdat ze te snel reden. 3 bestuurders moeten voor de politierechtbank verschijnen. Zij riskeren dat hun rijbewijs wordt ingetrokken. Een ruzie tussen 2 mannen is zondagmiddag uitgelopen op een steekpartij in de Lunchgarden in Borsbeek. 1 man raakte licht gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 13:30. Tijdens de discussie trok een van de mannen een mes en viel hij de andere aan. Omstaanders konden hem snel tegen de grond werken. De politie arresteerde de man met het mes. Het is nog niet duidelijk waarom de ruzie ontstond.

0: Er trekken geregeld buien over de regio en er staat ook wat meer wind. De temperatuur komt dan niet veel hoger uit dan 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224, te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het bierfestival te Mechelen. Op zaterdag 10 oktober van 18 uur 's avonds tot middernacht. En op zondag 11 oktober van 12 uur 's middags tot 19 uur 's avonds. Dit alles op de grote markt van Mechelen. Met gratis toegang. Meer dan 30 brouwerijen doen eraan mee. En er zijn heerlijke foodtrucks. Proef, ontdek en klink op 12 jaar bierplezier. Er is sfeer, muziek, foodstands en veel gezelligheid. En bier. Het bierfestival te Mechelen met ook op vrijdag 9 oktober een gratis afterwork om 18 uur 's avonds in café Het Anker. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het Rode Kruis Vlaanderen wil tijdens de Internationale Plasmaweek meer plasmadonaties inzamelen. In Edegem hoopt het vanaf vandaag tot en met 9 oktober 413 donoren te ontvangen. Dat is ongeveer 10% meer dan in een gewone week. Plasma is nodig voor geneesmiddelen voor onder meer mensen met afweer- en stollingsproblemen. België haalt nu ook plasma uit het buitenland. Het Rode Kruis wil die afhankelijkheid verminderen. Doneren kan in het donorcentrum aan de Drie Eikenstraat. Een afspraak maken kan online of via 0800 777 00. Donoren krijgen tijdens de Plasmaweek een plasmapin. De Boeghoutse Jaarmarkt vond afgelopen zondag voor het eerst niet op dinsdag plaats. Die verandering zorgde vooraf voor discussie, maar bezoekers reageerden vooral positief. Rond 22:00 kwamen de eerste mensen al naar het centrum. Ze wandelden langs kraampjes, bekeken dieren en bezochten tentoonstellingen. Af en toe is vernieuwing ook niet slecht, klonk het bij bezoekers. Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een zachte en overwegend droge dag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 22 graden. Woensdag blijft het vrij zacht. Eerst zijn er nog zonnige

0: Radio Zuidland, Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen 12 euro, niet-leden 15 euro. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 04 77 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal half diepte Kontig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Goeie avond.
3: Dit is Radio Zuidland, 70s at 7.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: on. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Zolang we dromen,

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.